Dagen dingen, al hebben we het over zingen. Dagen dingen, al hebben we het over zingen.

0: vertellen deze. Want eigenlijk deze, al hebben we zenuw.
1: Radio Lusitânia.